0: Oké, okay, ons is nou hier by die nuwe skool wat nou langs begin bou was en ek wil net gou hoor by die kontrakteurs hier so on site. Hoe vorder hulle met die bouwerij? Kan u miskien net vir u eers voorstel?
1: Ja, ons het so aangegaan, he. Van begin, ons het nou 8 weke wat ons het begin. Maar ons het so aangegaan, nou, die progress is reg. Zet die foto wat ons het een beetje gekregen, is net die supply van die bliks. Die lien. Maar alles was recht.
0: Ja.
1: I see iets fout in. And when you see the progress is fijn.
0: Ja. Maar ons zien dan, dit was nou die dag wat ons hier was bij die nieuwe school. En zoals u nog zei, 8 weken. Dan as hierdie hele gebouwe, hulle staan, sommige is hulle klaar dakke op. Dis moes al vinnige werk, het julle ook in die aangewerk?
1: Ja, ons begin 7 tot 7. Ons het aangaan en so poef en ontgestoot.
0: Okay. Maar het julle deadline gekry, hoeveel tijd moet julle die werk klaar wees?
1: Ons het 4 maanden gegee. Maar ons poef voor 4 maanden.
0: Ja.
1: Ons wil klaar maken.
0: Dan wil je het klaar maken.
1: Ja. Voor misschien zo. Zeg maar, ons misschien zo. 3 maanden. Is afinis.
0: Ja.
1: Ons wil zo, hè.
0: Oké. Maar zoals ik zie in Rick Yard, is het nog net die primaire school? Ons het ook verstaan, die hoorschool zal ook misschien later of langs aan.
1: Ja, ons is bezig om de. Nou, met primary. Nou, maar de government de lesse, misschien als we goede werk doen, dan misschien zal ons krijgen.
0: Die tender?
1: Die tender, aan de tender van de secondaire school.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Maar de plaat is wel langzaam.
0: Maar heb je nou een beetje mooie samenwerking gekregen bij die mensen wat nou hier werken? Want ons weet bij mensen die werken niet. De mensen als ze werk krijgen, dan houden ze aan.
1: Ja, ons gaan aan met onze mensen. Die mensen van Gobabe, dat is eindelijk een probleem. Het is net zo. Maar man is man. Je moet zeker.
0: Ja.
1: Met die mensen als ze zien, dat die mensen ook zo. Dan, je moet zeggen, maak, laat ons pushen, laat ons klaarmaken.
0: Ja, ja. Ons verstaan altijd als daar werk is, misschien zoals in die streek, dan verstaan ons die contracteurs wat die werker is, niet van die plek nie, of die subcontractors. Heeft die lokale subcontractors de mensen werk gekregen?
1: Ja, ons het net die lokale. Ons het net, zeg maar, ons het een paar mensen gekomen van Gobabes, van Ocho. Ik denk dat het net 4. Allemaal, 300 mensen is van die lokale Gobabes.
2: We have to employ women also.
0: Yeah. Okay.
2: So we took about 33 up to 35 women.
0: Yeah.
2: We are busy employed.
0: Die materiaal kreeg jullie lokaal, want maar die begin jullie bietjie gesukkel misschien met die reën en toen jullie gestart het en toen was jullie weg.
2: Yeah. Most of the material is from Gobabes. The rest we get from Ocho and Ocho Perango. Especially the water roof structure, the steel and

0: My name is Edison Tusep. The tweede sien van my ma, which is Maria Tuses. Almal ken my net as Edison. Die mense vra, jy is a damara wat jy die tweede naam nie. Maar ek is om eerlijk te wees, my pa is a herero en my ma is a damara. Mm-hmm. Maar en herero tal, hulle noem vir my Kawiake.
1: Kawiake?
0: Ja, en my pa was van Ositu as a kant. Die meeste van die tijd het ek in Gobabes area geblei. Voor almal van Tjona, Stasi, sê ek dankie dat hulle vir my vandag hierdie opportunity gegee het. En al die luisteraars van Tjona Radio, wil ek sê, kaisame sa goede gerektriti, nu kun je toch dat je die Otavis naast hebben dat je is geboren in Otavi, je is eindelijk geboren in Otavi, groot geraakt in Otivarango. Mijn school begint bij Karundu, toen ik weer teruggegaan bij Otavi Kora Primaire School en weer daar maar tot gratieve gegaan en daarna heb ik maar voorgegaan met mijn school en Okombahe tot gratien en mijn matricula gaan gemaakt. Mm-hmm. Maar ik is oorspronkelijk van Otavi en ik is trots, ik is van Otavi.
1: Uh-huh.
0: So there is no Zonjuwa region.
1: Uh-huh.
0: So there is no Edison Tusep.
1: Tusep.
0: Yeah.
1: Gawiyake.
0: Gawiyake.
1: Hier Edison Gawiyake Tusep. Mensen weten ook niet die naam niet, maar de klank ivers het ivers daar een naam in die sokkerkringen ontstaan. Waar het die liefde van sokker begin?
0: Ja, kom ik zeg maar... bij die school, toen ons in Otavi school gegaan het, was al die soccer gespeeld. Is maar, als ik aan onthou, het was, de oude tijd, het was, so, selke game is gehad, 3 halftime, 6 hoerai, is 2 paletjes set up.
1: 6 hoerai, dat
0: ja, 5 halftime, 10 hoerai. En die tijd was nou, daar was ik geld betrokken niet.
1: Yeah, yeah.
0: Je denkt wat daar betrokken was, jullie zet zeker 5 cent, dan is het 10 cent wat jullie spelen. Als jullie klaar is, jullie gaan koop brood. Dat eet jullie is hoe ons nou die liefde gebouwd heeft van soccer.
1: Yeah.
0: So, ik had basically, toen ik jong was, had ik bij die school, zoals altijd, het is nou atletiek gehad. Ik was maar goed in 100 meter, maar later had ik nou gaan besluiten, nee man, hardlopen is toch niet voor mezelf, niet. Toen had ik eens change naar... Die events wat ons kan zijn, maar zoals deskes, hoogspring en al dat goede. Maar daarna heb ik gezien, nee man, kom ik los al die goede en focus me op soccer. Toen heb ik maar van kleins af soccer gespeeld, tot bij woordschool heb ik soccer gespeeld. Ik heb NSSU gespeeld, onder 17 nationale span heb ik gaan gespeeld. Ik was tot bij de nationale level geweest van die school af. Ik heb kom gespeeld. So ik heb begin eindelijk in Otavi, waar ik nou voor Touch and Go gespeeld heb. Dat is Otavi's grootste span. Waar ons nou eerste divisie in Premier League gespeeld heb. Ons het om als broers Premier League toe gebring en weer teruggevat eerste divisie toe. En als broers weer om teruggebring. So van daaraf, ik denk maar mijn loopbaan weer begin. Toen zei ik, oké, nou, ons zien die kind, probeer iets. Toen kom ik Windhoek toe, wat mijn ma Windhoek toe kom getrekken met werk. Toen kom ik zo in Windhoek toe, kom speel ik voor Bom.

0: Company, dit behoort aan Dave Tonkos heb. Terwijl ik daar speel, het SKWF me gezien. Toen ga ik SKWF, toen gaan speel ik bij SKWF First Division, Premierliga. Toen heb ik nog van daaraf Ramblers toegegaan, Young Ones toegegaan. Toen ga ik bij Indivisible. Van daaraf toe heb ik gezegd, nee man, hoe kan ik om mijn keer iets net zo los? Toen ga ik terug Eastern Chiefs toe. Omaike Richardson's kanselaar, Honorable Chatako Karizeb, is heel wat voor mij. Is ook om gezien en gezegd, nee man, hier kan bij woord aan ons. Toen moest ik nou terug gaan naar groen en geel doen. Dat dit was, maar dat is goed en nog daar. Hij was levendig geweest. Deze Drollers was daar zo. Ebako Pirates was daar. Toen kom ik bij Eastern Chiefs, is hoe mijn soccer loopbaan gegaan het. Ik heb een Omaike Richardson omtrent 5 jaar is ook er gaan gespeeld.
1: Okay. Kom eens gaan we terug naar die 3 en 6 hoerij, 5 en 10 hoerij. Dit was maar net hier die straatsoccerkie op die straat, op een vlak, kal voet,
0: yes.
1: Kal bors.
0: Yes, met die plastic ballen.
1: Oh, dus, ze gemaakt met sokjes ook, met sokjes.
0: Met sokjes. Er was een probleem geweest. Je moet plastics rondzoeken in je locatie en een ronde bolletje maken. Dan moet één oude sokkie sacrifice van die school. Dan moet die sokkie ingezet worden en zo omgedraaid worden. Dan moet ons kleppen opzetten, hier gaan. Dan wordt het geteld 15 voeten. Zo, die goede ding wat daar altijd gebeurt, dus, die bol eienaar moet altijd in die vlak wees.
1: Of hij slecht is,
0: of hij niet soccer kent, hij moet altijd in die vlak wees. Zo, dat was nou die bol eienaar. Als hij die bol eienaar is, dan moet hij altijd binnen gaan in die vlak wees. En als hij bol eienaar is, die beste speler moet altijd jou kan wees. Zo, dat is nou die goede ding geweest.
1: Dat was die reële van die soccer.
0: Yes. Yeah. Zo, en altijd wat gebeurt is, hij moet spelen en hij moet alle soccer die voorste speler wees. En als hij die bol krijgt, je past net voor hem. Als hij niet voor hem past, niet, halftime, je wordt afgehaald.
1: Dan moet iemand, hij is de coach player.
0: Hij is de eigenaar. Als die man stout gemaakt wordt, als anders man zijn mensen voor hem trap, dan vat hij die bol, dan gaat hij. Dan moet je achter hem hardlopen en smeken, alsjeblieft, kom terug. Het is een alsjeblieft, kom terug. Niemand zal je weer aanraken.
1: Yeah, yeah.
0: Maar die liefde, daar begint van sport. Dat is waar ons begint met sport. En dat was een goede ding geweest. Dat je 3 halftime, 6 hoe hij het liefde gebracht.
1: Yeah, yeah.
0: In Ottawa heeft dus een strategie gehad. Waar Congo Stratien, laatste straat speel. Waar Centraal Stratien, wat ze straat speel. En dat was niet makkelijk niet. Je moet sterk wees.
1: Ja.
0: Van die ouwe wat Peter kan zet, hij heeft nou die geld, 5 cent zet bij een ander man. Als die man zegt halftime, en je leest zeker 3-3 of 5, is nou 5-4 of 5-5. Als je zo omkijkt, dan zien je die ouwe met die geld is niet meer daar niet. Nou weet je niet waar is die ouwe niet. Zo, dat was niet makkelijk niet.
1: Ja, ja.
0: Als je nou 6-5 maakt, dan moet je gaan goed wees in 100 meter, want dan moet je geslaan worden. Die span wat verloor zal je moet beginnen warm maken. Hele zal je beginnen warm maken. Maar morgen zal ons nog weer terugkomen om diezelfde soccer te komen spelen. Dat is hoe ons groot geraakt heeft.
1: Wauw.
0: Dat was heel lekker geweest.
1: Was dat referee ook in hier?
0: Ja, dat was die referee niet. Dat was die referee.
1: Maar wie besluit nou die bal is in, hij is hoog, hij is voorbij. Dat is ook niet bal hierboven niet.
0: Meneer Sigongo, om eerlijk te wees. Je begint dat game 8 uur in de ochtend. Maar je zal niet geloven, je gaat maken om klaar 3 uur in de namiddag. Want als ons eens kop, dan zal je zeggen, dit moet kniehoogte wees. Dan wordt het gaan gemeet. Dat is al het ene wat zal komen meten en zeggen, die bol was onder. Dan zal ons maken en zeggen, naast 3 uur, oké, 1-0. Naast 3 uur, 1-1. Dit is zo gegaan, elke dag, paklei, al dat goede was betrokken. Maar ons het al het klaar gemaakt.
1: Zo, hier VAR was al daar zo.
0: Dit was klaar daar.
1: Dit was al daar zo.
0: Dit was al klaar daar geweest. Ons het het geniet. Kijk, is eindelijk sports toe nou voor ons. Hier spaar bolletjes gemaakt. Dat was een bol wat genoemd was. Wat geschreven was spaar. Dat is een plastic bolletje.
1: Ja, ja.
0: Wat hij gemaakt heeft. Als je hem net 1 keer die naar boom skop, dan zie je net, soccer is klaar.
1: Is klaar, ja.
0: Daar is een gesteek, maar daar hardloopt je weer om enige te gaan krijgen.
1: Die met die zwart bolletjes.
0: Die zwart collega's.
1: Hij was geel of hij was rood of groen.
0: Yes.
1: Ja, ik zie niet. Ja.
0: So, maar wat ons gemaakt heeft bij die school, dat is zwart bol geweest. Die bol was bijna zwart.
1: Ja.
0: Die zwart in hij was zwart en hij was zwart.
1: Ik zie hem,
0: ons
1: ja.
0: Het alle die bol bij die school gevat.
1: Zo,
0: ons het alle met hem gespeeld. Maar het was toch lekker geweest, dat deed. Ons het nou, als ons niet spelen, moet ons alle achter die ballen zetten. En die grootman is

0: na lê na onder 23 die grootspan gekom.
1: Mm-hmm.
0: So ons het paar ouens se ten minste 8-3 gekry van daai klein straatsokker wat ons gespeel het. Dit het net die dag gelos nie.
1: Mm-hmm.
0: Is net nou die dag wat die mense nie meer betrokke is in straatsokker nie.
1: Mm-hmm.
0: Meeste van ons kinders hulle aim maar net nou vir grootsokker.
1: Mm-hmm.
0: En dan sien jy deel se sokkerkarrière daar eindig,
1: mm-hmm.
0: want die mense hulle het nog nie die grassroots nie.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Die beginsel van sokker begin daar so.
0: Is eintlik die belangrikste.
1: En as daai toon sier gekreëer nie, daai groot toon nie, jy dan kreep jy.
0: Jy. Moenie praat nie. Ek weet nou nie, dit was baie, vir ons was het, later was het maar net normaal gewees.
1: Mm.
0: Daai toon, ek kan nie tel hoeveel keer was hy af nie. By die huis, jy word gaan geslaan omdat die toon af is, omdat jy nie vir jouself gebad het nie, omdat jy vroeg gegaan het en jy komt uit het eerst terug, waar het jy gaan geëet, maar dit was part of life gewees.
1: Ja.
0: Ons het het genier, so dit het vir ons baie ver gevat, dit het vir ons sterk gemaakt. Wat ons al het gesê het is, ons moet gaan speel om te wen. Laat jy drink op tijd, dit was nie hierdie oros goede gehad nie, dit was drink op tijd gewees.
1: Ja, sweet eight, ja.
0: Sweet eight gehad, en dis die tijd, kijk, ons het al het gesê, hey, ouwens, is het zaterdag vandag, en daar is kama klein disco vir ons, daar zo aan kan. So, elke jou het gesê, ons moet gaan speel om te wen. So, as ons wen, om te kongo, dat was hierdie handbags,
1: Cheros,
0: Tovio Lax.
1: Wow.
0: Dat was die lekkers geweest.
1: Nee, vandaag die lekkers niet, man.
0: Niet die lekkers niet. Hampaks, Tovio Lax, Cheros, Mendoliptes. So, als je geld hebt, dan moet je aan een krijgen. Dat was nou Tovio Lax. Wat dat Tovio het. Dat was niet gescheerd, niet. So, ons het het altijd gekocht van soccer af. Als je die 5 cent maakt, en je krijgt 10 cent. Dan elke jou zeker gaan ze, wat krijg je vandaag? Ze ha, ons koopt niet brood niet. Dat is die brood en boter vandaag niet.
1: Yeah.
0: Elke jou moet ze, wat krijg je? Zo, ons heeft die lekkers gekoop.
1: Je
0: zet hem in die zak. Hij wordt niet voor die mensen opgemaakt, nee. Je knijp hem net binnen, kan je kijk net. Zo zit hij niet in school nog. Heb je klein in die mond ingezet. Is hoe ons die lekkers genieten.
1: Ja. Yeah. So, maar heb je lekker gehad? Cherries daar zo beter kan je vlak. Cherries, kraat. Ja, Edison, lekker.
0: Mensen het gaan geskreeën.
1: Mm.
0: Van jylle se straat af. Soos jylle sien, kyk wat gebeur het. Otavie het net 9 straat gehad.
1: Aye.
0: En daar was 9 spanne gewees.
1: Mm-hmm.
0: So, die ouwens het by nommer 1. Ons het mekaar geroep. Edis! Soos jylle sê, daar word jy gesê van jou sestergie. Jylle gaan die span gaan speel. So gaan ons saam almal plak toe. So, jylle het ook geweet. Jylle gaan staan hierdie kant, dan skree jylle. Later word jy ook gesê, vandag jy speel nie mooi nie. Ons moet vrou mense is nou ene wat nou besluit wie moet afgehaal word. So, ons kan niks
1: aan nie.
0: Assistant coach, ons kan niks aan nie. Is hulle wat by die kan staan, dat sê hulle, het is een sy goeie goalkeeper vir vandag nie. Ons moet meneer Sigongo opzet as a goalkeeper. Is wat gebeur het. Ons kan nie strijd nie, dan sal jy afgehaal word. Je zal afgehaald worden, want hele ze, meneer Sigongo is nie goed vir vandag nie. So, het is een moet opgaan. Is klaar.
1: So daar is ook een dit gespeeld, goalkeeper, defense, striker, whatever, positie.
0: Maak niet, zak niet, als je daar komt. En daar wordt gezegd, is nou 11-11 wat ons moet ingaan. En als je zeker 13, dan moet je weten, oké, die beste positie. Niemand wil goalkeeper gestaan het niet. Keeper. Dan moet je zeggen, ik is keeper vandaag. Later dan gaan ze zeggen, kom Jay. Kom vang man, laat je voorgaan. Is hoe je ons ingegaan het. Dat was toch liefde geweest.
1: Ja.
0: En is daar waren nog grootmannen gestaan en gezegd, hierdie kinders moet ons hou. Is waar ons nog tot bij dat ging gegaan het, schoolspan gegaan het. En die ongelukkigste ding wat gebeurde is, toen ons bij onze primaire school kwam, onze primaire, moet ons alle tour. Ons gaan Tjomep toe, Grootfontein, Otjiwarango. Ons het alle 15-0, 16-0 goede gaan gekregen. Ander mensen toksen, ons het niet toksen, ons is kalvoet.
1: Je wordt getrapt.
0: Ons wordt getrapt. En dit was het nou boeren wat gespeeld het. Meeste van de ook is het nou. En die jongens praat Afrikaans. Nou, je staat langzaam, man. Hij zei, je moet net zo met die pol pas. Nou, verstaan ons niet. Want ons net Tamaras. wat zei die man nou?
1: Maar heb je gewoon hoe die hoeven?
0: Nou, staan, je neemt wat zeggen, begin verstaan. Het is een, hij bier, zacharamieke. Nou, verstaan ons niet, wat praat hij niet. Hij praat Afrikaans. Want ons het tiende, het was goed gespeeld. Dat is Afrikaans school. Otjiwarango, hoerschool goed was Afrikaans school. Ons komt nou van een gewone school hier in Otavi, waar ons net Tamaradal. Onze vakken was net Tamaradal. So, maar die goede ding wat gebeurde is, ons het gezondheid gehad. Ons het They did lichaamsoefening gehad. So altijd het ons nog begin, die lichaamsoefening, gezondheid, wordt je vlak toegevaard, je wordt

0: je daar goed aan gaat doen. Dus we komen ons in dit groot geraakt.
1: Jullie komen bij een school, jullie scalfoot, jullie zijn treien, is misschien ook half gewas. Die mensen komen mooi aangetrekt met toxen. Met shin guns en jullie kom kal voet met verbanden vastgemaakt in de voeten.
0: Die mensen is gereed. Die scholen, jullie kom met dat t-shirt, met dat broek. Ze komen allemaal met dezelfde plakjes. Nou, die deed ons kom van deze af. Zeker, ik is nog een school draag met school schoenen.
1: Schoolbroek.
0: Schoolbroek. Die drieën waarmee ons spelen is Tatsengouse drieën, is Grootmanse drieën. Je moet een beetje vastmaken wie zo bij die kant, die broek hangt zomaar oor je knieën zo. En je is kalfoot. Dat is hoe ons groot geraakt. So, maar ons heeft gespeeld. Ons heeft gaan verloren, maar ons heeft gespeeld. Je kijkt, die man is onder 10. Dat zie je, ik is onder 10, maar die man
1: hey,
0: is niet makkelijk zo niet. En die goalkeeper wat ons in die ballen heeft, die ballen is hoog, is kan maar onder 10. Maar ons heeft 14-0, 15-0 verloren. Maar ons heeft altijd gezegd, volgende keer, ons zal het krijgen.
1: Next time.
0: Dat moet altijd iwers, ons zal het gaan krijgen. Nou, zoals ons groot raak, het ons nog aan gezien, nou, moet ons het krijgen. Toen komt daar schoenen en pepstos, Grand Bricks. Als om een Sigongo kan ontdouwen, dat was kunnen geweest Green Bricks. Toen was ons nou Green Bricks gesponsor van Pepstos. Toen zei ons, nou, hier is school, hier is voor ons zien. Kijk, ons is muziek gewoon niet. Als hij mis is, dan is hij boven op die man zijn knie. Als hij mis is, boven op zijn voet. Van ons is hij gewoon van schoenen niet. Later, wat, als hij gaat zien, tweede helft, allemaal is weer kaal voet.
1: Ai man, hierdie goede man. Ik kan niet mooi hardloop in de school nie.
0: Dat hoor je net. Ai man, nee goed, ik kom maar man. En hij is zwaar. Zet die zin, wat gaan dan zeggen? Ha, mister, hierdie goede is zwaar. Ons kan niet met hierdie goede spelen nie. Dan trek je uit. Zomaar, je los er langs die vlak daar zo.
1: Ja,
0: is mijn tijd mors.
1: Ja.
0: Als die games klaar is. En dat goede, je trek je niet met soccer sokies aan nie. School sokies.
1: School sokies,
0: dan zeg je... Los alles net daar. Is hoe ons groot geraakt.
1: Ay, dit was toch lekker, man.
0: Nee, die, om eerlijk te wees, die was lekker tijd geweest. Ons had het geniet.
1: Ja.
0: Ik geloof stellig, die luisteraars van Tjonastasi vandaag. Ik ken toch, man, jullie het het geniet. Man, van gemeente locatie af tot een gewabes omaike. Ik ken toch, jullie het het geniet.
1: Dit was ook hier tijd waar jullie zijn school misschien ook niet... Het niet een referee niet. Die referee is van de high school waar... Maar hij is van jullie wen. Jullie zijn referee niet.
0: Ons het niks
1: zo, niet. Hij zal ieder van jullie gaan direct daar.
0: Nee, jullie zal al iets zwaar gaan krijgen. Kijk, ons het nooit niet die ding wat gebeurt bij onze school, bij onze Damara school. Ons het die rugbyvlak of soccervlak gehad niet. Je moet soccervlak bij grootvlak gaan oefenen. Daar hoeven ze, zoals ze van die klas af uitgaan, en dan gaan bij soccervlak, daar is gras. Ons gaan bij grondvlak, ons gaan oefenen daar. Die teacher wat voor ons daar coach, is ook maar net een gewone mens. Is net gezegd, meneer, je moet daar ook eens vatten, zo laat spelen de soccer. Ons spelen net soccer. Toen ons bij de grootspanners kom, die referee komt van daaraf, die linesman. Ons het een zin gekend van linesman, want ons kennen het 3 halftime, 6 hoerij, 5 halftime, 10 hoerij. Is al wat ons kent.
1: Nu wordt het gezegd... Offside en wat kent je niet?
0: Nu wordt het gezegd, wat is offside? Dat wordt het gezegd. Je mag niet alleen tegen wees niet. Nou, bij ons 3 halftime, 5 hoerij, dat is niet referee niet. Je kan ook daar staan, die bal krijgen, net en stoot. Zo, dat was onze gewonde, maar... Zo is het een moderne raak. Toen zei ons, nee man, hier referee goed. Coach, ons moet ook beginnen referee goed te spelen. Zo is waar ons nou beginnen. Ze zegt, ons speel 10 minuten, halftime 10 minuten. Ons het eerst met die horloge beginnen.
1: Okay, ja.
0: Later hebben we gezegd, oké, kom ons proberen nou die referee. Ons moet iemand krijgen. Zeker van andere locatie wat zal nou in die middel wees. Als iemand getrapt wordt, als het koud is hoe ons nou moderne geraakt. Is waar ons nou beginnen dat die mensen gaan gematcht om te zeggen, nou, ons zal jullie krijgen.

0: En any hiri soccer flag ni as di bal is ni ejila almal daso is ni goli bat alid is almal bi di bal engile scope me car rag engile mes di bal ende das yella stand daso das ni
1: ha das ita ikhudo ni as di bal hiri kandu kom tanes yella span hiri kandu as di bal hiri kandu kan tanes le almal hiri kandu ekeno ni te was di lekker se den gewees om eerlijk te wees te was baie lekker gewees ons het altijd alu ons mekaar slaan, sal ons altijd daar wees. En dit was mooi georganiseerd. Vandaag hoor je, oké, hier in Congo straat, hij speelt in 9e straat. Oké, dan is het zo. Als de ene klaar is, dan hoor je, vandaag is nou de kerkstraat, hij speelt in de hoofdstraat. Maar dit was mooi georganiseerd. Kan maar dan is dan iemand wat net die geld vasthoudt. Later gaan hoor je, de grootman heeft met die geld gegaan. Je kan niet de grootman iets gaan maken. Nie. Dan zegt hij, morgen misschien niet de grootman. Nie. Morgen misschien zeker een van die muziekenners. Dan die muziekenners later het vergeet. Ze is bij die eens geroepen, ze is weg met die geld. Dat was toch een lekker tijd geweest.
0: Was lekker toch, man.
1: Kijk, als je aan die tijd denkt. Dan zie ik, het was bijna lekker geweest. Wanneer je kijkt, dat het niet daar begint in mijn Congo. Dat het bij de school begint. Je leert voor ons atletiek laat hardlopen. Dan heb je rooi huis, groen huis, dan heb je geel huis. Ons het steptelijk het ons school toegegaan. Van, hé, had je maar groep na. Ik is rooi momes. Ik is rooi, je moet kijken. Ons het ver, meneer Sigongo. Je kent ons, 100 meter. Ha, ons al je slaan. Die man hardloopt, mijn vriend. Is hoe ons mekaar in de locatie gezet.
0: Een dag.
1: Dat zei je, mama, ik is een rooi huis, alsjeblieft, rooi kleren. En onze ouders was toch zo
0: goed. Passionate. Ja, liefde voor dat.
1: Liefde voor dat gehad, om te zeggen, mijn kind probeer. Die goede ding wat ik nog kan onthouden is, om te zeggen, is net nou dat die kinderen spieken school. Papa, ik het niet kunnen niet. Als je niet kunnen het niet, je gaat school doen, kalfoot en rivender.
0: En rivender.
1: Je gaat kalfoot, school doen. Die voeten was het hij
0: krakken.
1: Je wari niet.
0: En die jersey is zo. Raffel af.
1: Je wari niet.
0: Je gaat school doen.
1: En die onderwijzers was zoals ik gezegd, het was passionate. Hij leert voor ons geleerd. Hij leert voor ons gezegd. Je komt zoals je daar is. Al wat ingaan is ondervinding. En dat was Afrikaans. Alles was in Afrikaans. Wiskunde. Atreidskende, geschiedenis, gezondheid, wetenschap, alles was in Afrikaans.
0: Afrikaans, mijn moedertaal.
1: Je wordt zomaar gezegd, Afrikaans, mijn moedertaal. Dan wonder ik, nou, zoals het groot raakt, is mijn ma is Moussa Tamara. Hoe komen ze het Afrikaans, mijn moedertaal? Maar dat het zo geweest. En zo kom ik vandaag zit en Afrikaans kan praten. So, soms moet ons begin dankje zeggen, voor die era ook, wat hulle begin ingezet bij ons. Als je bij een plek ingaan, dan kan je begin Afrikaans praten. Dan moet ons Engels oorgevat. En ons vergeet nu onze eigen huistalen niet. Hij heeft al het zeker gemaakt. Kobav moet daar wees. Je moet tenminste die taal ook begin gaan zetten. Begin jouw taal ook gaan leren. Hij heeft het niet uitgehaald. Zo, dat was een goede ding geweest. En hij heeft voor ons toch bij een goede geleerd.
0: Oké. Met wie was je bij in touch and go? Begin daarmee daar wat ons kennen. Misschien was ons kan onthouden die jaren.
1: Ja, die jaren. Als ons kan mooi onthouden. Om jullie ons was. Die mijn eigen vriend wat afgestorven werd, Resten Muranda. Dan het ons voor Percy Kera gehad, Samora. Dan het ons voor Japani gehad. Dan het ons voor Kapit Kabukari gehad. Dan het ons voor Ronnie Smith gehad. Wat gebeurde dus? Die ouwens wat ik noem, ons is allemaal van één straat. Ons heeft elkaar gevat en gezegd, nou gaan ons bij die groot jene. Ons gaan proberen. Zo, ons heeft voor Ompazuka gehad als afrechter. Robert Kurira, Festus Amo Tsusev. Dat was waar ouwens wat toch afgesterd werd, ons het hulle gehad, wat tot bij die nationale rebel gekomen is. So, dat is een paar grote namen wat ons kan onthouden, wat tot bij die grootspanne hier kan doen, gekomen
0: is. Toen zei mama, ik ga een ventuk toe, waar die lichte die hele aan, die hele dag brandt, ik vat jou samen mee kind. Je komt in ventuk. En toen je in ventuk komt, je hoort mensen praten van Black Africa, Orlando Pirates, Orlando Bucks, Young Ones. En je zegt, wat gaan hier aan? Ik ken het touch and go, mijn span daar zo. Met die, wat voor geel en wat voor die drie, zwart, wat voor...
1: Meroen en geel.
0: Ja, meroen en geel, ja.
1: Kijk, touch and go, om eerlijk te wezen. Dat was Twana Owense, wat van Aranos afgekomen
0: is. Ja.
1: Is hele wat die span komt. Ik heb gehoord dat ze leven die span kon beginnen.
0: Ja, oké.
1: Dat zijn gewoon van 20 woensen kon beginnen. Hij heeft gewoon net gezegd, vandaag moet ik dat zijn gaan. is waar het nog gekomen is.
0: Dat is een goal.
1: Is waar is Tonda Wense van Aranos. Een paar van hulle het afgesterven. Een paar van hulle. Ik kan toch onthou. Ik heb nou die dag één groot man gekregen, Aranos. Hij is nog levendig. Ook Frans. Hulle noem hom Frans, hy is van Aranos. Hulle praat net Afrikaans, is hoe hulle gebegin het. Laat hulle nou van dat jengel af, toe dat jengel opgestaan het, toe is hulle nou van die lokasiese mense uitgeroei, toe het hulle vir hulle self swanne gaan gemaakt. Man, dat is het honderd naam wat hulle gaan gemaakt het. En Otavi.
0: Otavi self, oké.
1: So die ouwense, hulle het van, dit was Weermachtse ouwense.
0: Oké, 9-1-se mense.
1: Ja, 9-1-se mense, wat in Otavi gewees het met die groot krems.
0: Ja, ek sien die, die omega krems.
1: Hulle het die groot krems gedraad uit Johannes.
0: Die met die rondes.
1: Ja, met die rondes. Die kast het, as die ouwense kom in die locatie, daar sien je net Afrikaans, en daar word net Johannes al gepraat. Daar sien jy net, daar speel hulle muziek en hulle is hulle wat Machikos, Talomkees, Plas, hoe zijn Otavi gebreng het.
0: Ai!
1: Is die mense. Is twaalf mense wat dat gebreng het in Otavi. So, oké, om terug te komen, Windhoek toe. Jij. Dit was moeilijk geweest. Die lichte, ik heb met de lorry in Windhoek gekomen. Zoals ons kom inrij, ik zie het lichte, ik wonder, jij, maar wat gaan dan niet zo? Die grootman, hij zei net, maar ik ken nou eens in Windhoek.
0: Ik kan hem zien,
1: Choco Almes. Ik zie makkelijk niet. Toen zei ik, yo! Waar begin ons? In die ochtend. Kinders langzaam, hulle praat Engels, Afrikaans, Engels, Afrikaans. Dat is een man kennen, Tamara Dalbro. Dat is een andere manier niet. Zeker dat eerste twee, drie weken. Is net in die huis. Ik kijk net van die venster af.
0: Je wil misschien wel eens tot die season bent.
1: Hé, Mara Karu, daar gaan hulle verbe. Tjotjikoeke. Zeker mensen wat ver toe gaan. Zij klassifieren hulle net als tjotjies. Zij, daar gaan hulle. Maar... Zoals die tijd gaan, het was nog beginnen met die ouwens in elkaar kennen. Toen het die oude routine begin van straatsoccer.
0: Ja, ja.
1: Straatsoccer. Jullie kennen elkaar. Maar ik denk, nou, waar? Ik is Edison.
0: Oké.
1: Ons het in Rijkmansdorp gepleegd. Oké. Dat Quinton Jacobs en zijn broekjes daar gepleegd. Het waren ons groot geraket. Toen het nou, dat oude Dave van Bombani, één dag daar voorbij gegaan, dat wil ons spelen. Toen zei hij, hé, is wel leuk, biggie, ietsje. Toen zei hij, kom jullie allemaal. Toen vat hij voor ons oude plek Afrika vlak toe. Zo en zo het
0: ja, ja.
1: Is waar ons nou begin daar gaan spelen. Toen ik nou daar met soccer begin. Is daar waar ik nou second division gespeeld. Dit was second division bij UNAM gespeeld.
0: Ja, ja, ja.
1: Is waar ons begin het. Toen had iemand voor ons leiding gegeven. Tot bij onder 17, under 20 national, onder Waka Waka Tongo, ze ben Bobby Samaria goed daar gekomen. Toen zei ze, oh, is hoe dit is. Toen ons gezegd is hoe ons nou onze oe opgemaakt het. En dat deed als je die kleren aantrekt van nationale van in Jegeno of Davi.
0: Ja.
1: Jezi Bok.
0: Ja, ja, ja, ja, is die persoon.
1: Jezi Ayenar. Die goede wordt niet uitgetrekt niet.
0: Ai.
1: Jelle vakantie, je trekt net aan. Is net, ja? In die straat is net jij. En mensen wees, hey, ik heb hier onder 17 gaan geroepen. Op Swanza.
0: Ja.
1: Hey, sweatpak naar jou.
0: Ja, onze kindman.
1: Ja, en als ik maar iemand die sweatpak hier, hou net vast voor mij. Atatatatata, ik zeg koop saran hagi unkara. Hey, moet niet aanraken.
0: Ja? I don't want.
1: Onze klein plekjes. Ik ken niet dat je mensen.
0: Ja.
1: Als iemand, als Oshigongo daar komt van Brave Warriors af. Kijk, vandaag zitten we met Rian Hanamuk van Otavi.
0: Ja, ja.
1: Hij is geboren in Otavi, is mijn eigen broertje. Ik heb gisteren met hem ook praat.
0: Oké.
1: Toen hij nog van mij zei van Kaza Chiefs' story. Toen zei ik, oké, wat denk je? Ons het begin gezels oor dit. Zo is ook iets wat ons groot gemaakt heeft. Ons het Kennedy Ape, wat bij Nationale Span is. Mijn eigen broertje, mijn eigen kleinkind, wat ik groot gemaakt heeft. González Tuzeb heeft nog met. Is ook een chula gezien. Is ook iets wat bij Nationale Span is. Zo, Otavi het product.
0: Het product.
1: Is hoe ons nou in Windhoek gekomen heeft. Is hoe ons nou. Nou, al wat ik nou doe is, ik breng net van Otavi af. Ik heb zo twee kamerkies waar ik Otavi zijn hoekjes breng.
0: Oké.
1: Dus nou, ik heb zes. Maar nou bij die Spanje kom draai.
0: Ja, ja, ja.
1: En ik heb gezegd, oké, ik ken hoe leg het in Otavi.
0: Oké,
1: kom je zo, als je gong met de Span, gaan we daar naartoe. Gaan proberen. Als je niet recht komt, probeer hier, ik kan doen. Is hoe ik nou maak. Zo, ik heb omtrent 10 hoekjes van Otavi wat. Nationale, even die nationale goalkeeper Johannes Atigo Mateus, is die ook wat bij mij is groot geraakt. Zo, tot nu toe hij plees daar. Is hij wat nou die ook is accommodeer. Is die doelwachter van Ongos.
0: Wow.
1: Zo is nou basically wat ik met die ook is doen. Want kijk, is moeilijk om mensen eten een klein plek eten te krijgen naar groot plek toe. Als je niemand kent, dat is begin moeilijk.
0: Yeah.
1: So, ik heb de mensen begin bandig om gelopen met soccer. Ik heb nou begin zoals ik gezegd, Pombani. Toen ga ik, die grootste ding wat gebeurt is, Tolan Pirates. Onder Waka Waka Tongo.
0: Ja.
1: Is het Dolam Locas is Span?
0: Ja, ik kan tot die naam.
1: Ja, Dolam Locas is Span. Is Span waar ons kom gespeeld. De Span heeft nu die paai opgemaakt. ek kon later nou in Tolam bigi fru so vry kan rondloop. Sê ja, nee, ah, Tolam Barrett stia.
0: Ja, hy speel sokker daai, ja, ja, amulan
1: draak. Ah, ah, daai is Tolam Barrett se mense. Is ons se mense daai is. Daai is Tolam Barrett se mense. Is hoe ons nog groot geraak het. In Tolam, so sê ek nou, Wendu kom geken het. Ek is 21 jaar in Wendu.
0: Wow, is lang.
1: Ja, ik is 21 jaar in Wendu. Ik complain, ik heb net niet zo kom geplay. So, zoals ik nog gezegd, is hoe ik nou mijn loopbaan gegaan heb. Mensen hebben gevraagd, hoe kom je niet van Orlando of Black Africa gespeeld? Maar ik ken nog niet. Young Ones is Kleerlingen. Ramblers was Day-Date. Andere mensen, SKVA, Day-Tier. Invincibles was Kleerlingen. So, is hoe ik maar net mijn soccercarrière gespeeld heb. Toen heb ik me later gezegd, die school en al dat goede. Kom ik los maar eerst.

0: Laat ik maar. Ik is nog altijd in sport.
1: Mm-hmm.
0: Ik is nog altijd 100% in sport.
1: Oké.
0: Okay. Ik ga kijken soccer. Ik doe analyzing voor Spanje als ik gevraagd word. Ik is nog altijd in sport.
1: Mm-hmm.
0: En ik doe nog sport bij Gezames.
1: Oké. Okay.
0: Mm-hmm.

0: Morning, François. Black Africa Orlando Pirates is toch Swartman span in Namibia for all the kwekweko was speaking the mense. Maar toen die ouders nou hoor, man, je teken van mij is nou daar bij deze. Goedemorgen, Vickers. En die zei, Matikoha.
1: Die goede ding wat gebeurde dus. Ik het, om eerlijk te wezen, ik is een Black Africa supporter.
0: Oké.
1: Je zal het nooit van mij af uithalen. Ik is Black Africa supporter. Mijn eerste kamergie was achter Awas, bij gemeente Lokazi.
0: Ja, ja.
1: Die huis waar ik gebleven is Tjona Autobi, Tjona Oma. Hij is allemaal van Black Africa. Hij is altijd bij die katholische kerk gegaan. Ik was ook samengevat. Ik was ook samengevat.
0: Katholiek toe?
1: Katholiek toe.
0: Black Africa.
1: Die mensen, je kan niks wegvatten. Mijn opa was zo trots op Black Africa.
0: Wie is de opa?
1: Opa Johannes. Het is kort opa die heeft afgesterven. Net is allemaal Tjonas. Is waar meer komt voor het geraakt is Tjona mensen. Die mensen oorspronkelijk van Gobab is afgekomen met die brood die is ook omgebleven. Maar ik is Black Africa.
0: Okay.
1: Toen zei war die kennis bij Deitch. Als ik om eerlijk te wees, toen daar kom die africhter is een Deitche man. Eerste wat het mag is, hij praat in Deitch. Je ziet die Deitche ook eens, hij tap die bolle, hij speelt zo kok. Nou ontstaan je. Jong, daarna komt die man, hij komt praten begin Afrikaans, dat volgt ons nou. Nou, zoals nou gaan beginnen spelen, outraak, toezien jullie, nee man. Deze oudspelers toe beginnen vragen, coach, this time, ons praat eerst in Afrikaans. Die Duits eerst, hij werd niet meer niet. Toen beginnen lachen allemaal. Toen zei hij, jullie moeten nog beginnen Duits leren. Toen zei nee. First, Afrikaans. Then we start. Dan die Duitsers, jullie komen achter. Is hoe ons nog elkaar gaan herkennen. Toen die coach later gebesef, okay, let me do everything in Afrikaans. Zo, laat ons allemaal samen gaan werken. Zo, dat was niet makkelijk niet. Dat was niet makkelijk niet, maar ons heeft het gehoord.
0: Okay.
1: Maar, als je al die tien Black Afrika in gaan, heb je gezegd vandaag. Ik laat daar niet mijn vlag niet. Ik heb die sabota van dit. Als je bij die eerste kop, opa wil niet met jou praten.
0: Je hebt verder gewend.
1: Opa wil niet met jou praten. Het is niet grap, nee, als je gewoon.
0: Rustig.
1: Opa, die Tjona Tobi, die. Hij praat niet Tjona Tal, bij die huis. Ik los hier bij die mensen zijn huis.
2: Broer, het is waar met Re Edison, Susep. Ik heb je gereden keer, Mochak. Waar met Samiko, Farlo, gaan we het waar met. Oekule Abua. I do metse re shikongo lena mo botsa dipotso ba kotla moretsi wa me jano khetse ya puo gang ke ikala hakere go thibua hela gore nako ke yone e gana gore hela go lekane me jano re tshuse pega sa hetse moretsi wa me ke ala ka mabaka nna go kere moretsi wa me tshipe ka nako ye dulo hela gona go gona moretsi wa me o be radio sentlo o re etse ja ka heleletsa a tlotla le re shikongo a bua ka ga botshelo jwa gagwe ya kgole ya dina o kwa bua re dai Tjona Topi dai Tjona mama dilo tseo moretsi wa me gwa na tehetsa ke re sala sentle moretsi wa me le ka mosho.